Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus 1 week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.

moment. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de Suurhofbrug veroorzaken file op de A15 richting de Maasvlakte. De extra reistijd is daar 10 minuten.

0: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Briele en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum door een ongeluk tussen knooppunt Rooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Waanzinnige woensdag 14 oktober 2026 met Peter Gabriel en Sledgehammer als opening van de ochtendshow. Een goedemorgen, de komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie.

Roy Kroon hoopt dat hij met de nieuwe biografische musical Voor Haar ook een jongere generatie theaterbezoekers kan laten kennismaken met het repertoire van Frans Halsema. De 29-jarige acteur vertolkt de rol van de in 1984 overleden kleinkunstenaar en cabaretier. De voorstelling, geregisseerd door Michiel van Erp, vormt een eigentijdse ode aan kleinkunstklassiekers als Vluchten kan niet meer en Voor Haar en blijft tot en met maart 2027 te zien in de Nederlandse theaters. Céline Dion is tijdens de intensieve voorbereidingen op haar optredens in Parijs fysiek flink op de proef gesteld. Haar coach Naomi Stiekeman vertelt in gesprek met tijdschrift Hello hoe de 58-jarige Canadese zangeres wekelijks een zware routine volgde met krachttraining, loopband, barren en pilates. Dion, bij wie in 2022 het zeldzame Stiff-Person-syndroom werd vastgesteld, boekt volgens haar coach enorme vooruitgang. De concertreeks, haar eerste optredens in 6 jaar tijd, waarvoor 9 miljoen mensen zich aanmelden in de voorverkoop, is inmiddels van start gegaan in Frankrijk.

al die decennia lang de muziekgeschiedenis domineerde met haar ongeëvenaarde stem en vele wereldhits. Tijd voor een bruisende en opzwevende soulklassieker uit de zomer van 1985. Aretha Franklin met Freeway of Love.

0: de lijst der lijsten, de Nederlandse top 40. Steeg door van 21 naar 13 met Superstip, Taylor Swift en Patient Zero. Wij zijn zo terug met Whitesnake en Here I Go Again. Maar hier is tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 14 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met heel wat zonneschijn en blijft het de hele dag droog. De temperatuur loopt bij een rustige zuidwestenwind op naar een zachte 16 tot 19 graden. Morgen warmt het zelfs nog verder op. In de ochtend is er nog wat bewolking aanwezig, maar in de middag wordt het ronduit zonnig. Met een flauwe wind klimt het kwik naar 18 tot lokaal 22 graden.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

0: Maar dan kijk je 1987 samen met Whitesnake en Here I Go Again. En dat brengt ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow. Met onderweg voor je Jonas Blue featuring GP Cooper en Perfect Strangers. Rond kwart voor gaan we weer een track draaien van onze artiest van de week In Excess. En The Real McCoy, dat staat onder andere voor je klaar. Hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 14 oktober 2026. Met tijd voor fijne muziek van Fleetwood Mac. Dit is Oh Well.
1: Can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.

0: Perfect Strangers hier bij de ochtendshow, waar het tijd is geworden voor In Excess, onze
1: artiest van de week.
2: Deze week staan de spotlights gericht op de Australische rockband die onder leiding van de charismatische Michael Hutchence de wereld veroverde met hun onweerstaanbare mix van funk, new wave en rock.

Disappear uit 1990. Michael Hutchence en John Ferris schreven deze energieke poprocktrack in een hotelkamer in het Spaanse Marbella voor het album X. De single werd warm onthaald op de Nederlandse radio, bleef 7 weken in de top 40 staan en behaalde een fraaie 9e positie.

McCoy met Love and Devotion. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 14 oktober. Die we aftrappen met Spanja en Call Me. Dit uur heb ik nog voor je Always van Bon Jovi. Maar eerst een nationaal product uit de 80e jaren. Mee moet, hier is Rio.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

van Spanje en die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 14 oktober 2026. Met onderweg het komende half uur 5, de wereld van de Glitter en Glamour, NSYNC, Mattia Bazaar, de Communards.

Lauren Verster keert voorlopig niet meer terug op de televisie. De 46-jarige programmamaakster, bekend van titels als Lauren en Lauren Verslaat, vertelt in tijdschrift Vriendin dat ze het pitchen van tv-ideeën na 2 pogingen definitief heeft laten varen. Verster heeft door bezuinigingen bij de publieke omroep en een veranderende interesse geen behoefte meer aan reisprogramma's en de fysieke belasting van continue jetlags. Bovendien mist ze de spotlights naar eigen zeggen totaal niet. Lance Bass heeft onthuld dat hij tijdens de hoogtijdagen van NSYNC amper geld overhield aan de boyband. De 47-jarige zanger vertelt in de Zach Sang Show dat de bandleden destijds rond moesten komen van slechts $35 per dag. Ondanks dat de groep wereldwijd meer dan 72 miljoen albums verkocht, met hits als Bye Bye Bye en I Want You Back, ging de grote winst naar het management en de platenmaatschappij. Pas na het einde van de band in 2002 begon Bass echt geld te verdienen. It's Terry!

Zomerse klanken van Mattia Bizar met T. Santo hier bij de ochtendshow. Waar we zo meteen een kijkje gaan nemen in de hedendaagse hitlijst. Maar we gaan eerst verder met The Commonauts. Het Britse duo dat in de jaren 80 grote indruk maakte. Met een unieke mix van opzwepende dansmuziek en unieke openhartige falsetto stem van Jimmy Summerfield. Tijd voor een donkere, sfeervolle en krachtige simpelhit uit de winter van 1987. Dit zijn de Commonauts met So Cold, The Night.

0: Twee weken geleden kwam die nieuw binnen op 14. Vorige week stegen ze door naar nummer 3. En in de derde week 1 plaats winst op de nummer 2. Class Anton en Boef met 100 tranen. Wij zijn zo terug met Boney M en Rasputin. In mijn eerste tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 14 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met heel wat zonneschijn en blijft het de hele dag droog. De temperatuur loopt bij een rustige zuidwestenwind op naar een zachte 16 tot 19 graden. Morgen warmt het zelfs nog verder op. In de ochtend is er nog wat bewolking aanwezig, maar in de middag wordt het ronduit zonnig. Met een flauwe wind klimt het kwik naar 18 tot lokaal 22 graden.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugen.

niet zo excited. Een van die lekkere grote hits van de Pointers dus uit de 80's. Je hoort hem hier bij de ochtendshow, waar we zometeen de historische popnieuwsfeitjes hebben klaarstaan. Maar eerst Breakfast in America. We gaan ons buikje vullen samen met Supertramp.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 14 oktober 1977. Linda Ronstadt bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst met Simple Dreams. De plaat stoot het oppermachtige album Rumours van Fleetwood Mac na maanden van de troon. 1998. Def Leppard behaalt hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit met de emotionele rockballad Love Bites. Het nummer is afkomstig van hun succesvolle studioalbum Hysteria. 2004. Usher scoort zijn vierde nummer 1 hit van het jaar in de Verenigde Staten met de single My Boo, een duet met Alicia Keys. Hiermee domineert de R&B-zanger het hele jaar de hitparades.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar, maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secot megagevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen hij kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Ja, daar zijn we weer. Op de koffie. En we zijn er tot 12 uur hoor, met de lekkerste muziek. Ja, je hoorde natuurlijk Keoma en Dans Tango Mango. Ja, en dat is een... Het is natuurlijk een Frans-Braziliaanse band. Uit de jaren 80 en ja, een beetje begin jaren 90, hè, daar komt dit nummer ook uit. Maar de bekendste hit die ze hadden, dat was eigenlijk de Lambada. Ja, daar hebben ze maar 15 miljoen exemplaren van verkocht. Ja, en wat kan je dan nog meer verwachten? Nou, ze hadden ook nog een ander nummertje, Melody. Damour, die hadden we ook nog. Dansando Lambada. Ja, die hadden we ook nog, hè. Maar we gaan lekker door met andere muziek. We hebben er heel veel. Tot in de klokjes van 12 uur. Hurricane Smith onder andere. Een ouwtje uit ja, een beetje de begin jaren 70, hè. Oh babe, what will they say? Nou, die hebben we inderdaad hier natuurlijk ja, uit 1972.

Hurricane Smith. En oh babe, what will you say? Nou, wat ik alleen maar kan zeggen, dat is dat het een heerlijk nummertje is. Ja, het is een ouwtje, maar ik hou alleen maar van oude muziek. Daarom draai ik ook de muziek uit de jaren 76, 80 en 90. Deze onder andere, ja, die komt weer uit de jaren 80 natuurlijk. Dat kan je wel weer gelijk horen. Apollonia 6 is de sex shooter. Ik zeg altijd mij, zij was een seksbom. Ja. 10 minuutjes over 10.

De Sex Shooter van Apollonia 6. Ja, zo had je ook Vanity 6. Ja, maar dat is weer een ander iemand, hè. Ja, we hutselen alles in elkaar heen, hoor. Je kunt het toch echt niet noemen. Eagle Eye Cherry. Save tonight.

Lekker nummertje van Princess. Tell me tomorrow. Nou, kan het je vraag ook wel vertellen, maar dat gaan we even nog buiten wegen laten. Georgie Fame, die kunnen we natuurlijk allemaal, hè? Ja, The Ballad of Bonnie and Clyde.

Joy the Fame en Bonnie and Clyde the Ballad. Ja, dat was wel een leuke film trouwens, Bonnie and Clyde. Ik heb hem één keer gezien, maar hij ja, vond hem een klein beetje tegenvallen. Sheila, ja, die kennen we natuurlijk allemaal nog wel. Een lekker nummertje heb ze, maar ze heeft dit nummertje gemaakt en nog een paar andere. Why don't you do it?

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl.
3: Radio Amerika is echt overal.

Samba de Janeiro. En dat is Carilio. Leuk plaatje trouwens. Lekker zomers. Maar ja, aangezien dat de winter eraan komt. Ja, maakt ook niet uit hoor. Want de muziek die blijft gewoon lekker zomers hier bij Radio Amerika. Ook dit nummer van Mistral. Hier is Neon City.

Madonna. En die vraagt zich af, wie was die meid? Ja, wie was die girl? Ja, wie was de... Ja, dat maakt allemaal niet uit hoor. Nee, ik weet het ook niet. Een lekker nummertje van de Isley Brothers. Hier is Dead Lady. We gaan in Amerika vanuit Rotterdam. En ik ben bij je tot 11 uur met Op de Koffie.

The Stray Cats en Rock This Town. Ja, daar zijn we. We hebben er nog eentje tot aan de klokken van 11 uur. Maar niet getreurd, want na 11 uur ben ik gewoon weer bij je. We hebben er eentje van Bananarama. Die gaan het hebben over

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niets aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

No time to waste, nee. Helemaal niet. The Children of the Night. Nakatomi. Juist die goede oude jaren 90. Nou, gaan we lekker terug. Ja. Ik denk alweer een jaartje of 10 terug, hè, met de Village People. Die kunnen we allemaal nog wel van YMCA. Maar dit is In de 90. Ja, ze hebben er maar een aantal gemaakt. En ze zei altijd, ik was een lichte band. Nou,

0: Ja, ik had het dus over een nichtenband, maar er zitten er een aantal bij, ja. Het is, ze zijn het niet allemaal. The Village People en In The Navy. Een oudje van de Drifters.
1: Hey honey, you know you're too young to break.

The Drifters en Down on the Beach Tonight. Ja, dan gaan we eventjes nog verder terug. 9 jaar om precies te zijn. Noem maar een nummertje van de Hollies. I'm Alive.

0: Lionel Richie. Ja, de hoofdzanger natuurlijk van de vroegere Commodores in de jaren 1970. Ja, in de 70 jaren. Je hoorde Sela.
1: Some people say I look like me, dad.
0: Bewitched.

Love on Delivery van Billy Ocean, L.O.D. Ja, lekker nummertje. Uit de goede oude tijd. Ook dit is een mooi nummer van de Pet Shop Boys. En die gaan naar het westen. Go West! Met die lekkere zeegeluiden hoor, nou eens even. Vier minuten. Mooi, 11:30.

uit 1976, dit nummer van de Bay City Rollers. I only wanna be with you. Nou, dan gaan we eens even kijken, want Nina die hebben ook een aantal leuke nummers gemaakt. En zij gaat het hebben over de 99 luchtballonnen. Of ze zei 990 luftballons.

Een oudje van Sonny en Sarah. En Baby, Don't Go. Ja, en Sarah is natuurlijk wel opgestapt. Want Sarah is daarna in de jaren 70, 80, 90. En misschien nu nog, weet ik niet, solo gegaan. Dus ja, dan houdt van Sony natuurlijk helemaal op. Hier is Howard Jones en Live in One Day.

Michael Jackson en Black or White. Ja, dat maakt tegenwoordig niet uit. Nee, vind ik van niet. Want als je nou een kleurtje hebt of niet, je blijft mens, zeg ik altijd. Fruitcake uit de goede oude discotijd van de jaren 70 en 80. My feet won't move. Nou, de mijne die wil altijd overrijden, maar...

The Backstreet Boys and Everybody. Backstreet's back, alright. En dat was de titel. Ja, nou ja, dat kan niet missen. We hebben er nog eentje. Deze van Terrorist. Yes, Who Done It?

0: Ja, en zo is het eten. Ja, de tijd is erom. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Jina Hans de Knecht. Ja, die is on the road again. On the road again. Ja, ja. Ik zou zeggen, graag tot morgenochtend.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Music is my first love. And it will be my last. Slam it!

0: We schrijven 1990, lieve luisteraar. En we dachten, hé, hey, dat is lekker. The Sound of Motown is terug. Ja, zo leek het wel. Het waren de Pasadena's. Een beetje tribute is het wel, ja. De Pasadena's. En de Love Tag.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Het komt met de film Staying Alive. Zo'n beetje de opvolger van ja, Night Fever, Grease, Noor, vriendje. Het was het broertje van, hè? Van Sylvester, Frank Stallone en Far From Over. En jij bent erbij, en dat is prima. Wees welkom, lekker terug in de voltooid verleden tijd. En dit is hem voor jou, hoor. De Middle of

een van onze muzikale helden uit de jaren 70. Hans Vermeulen, Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. En zometeen vanuit het theater, een fijne vanochtend, de keukengordijnen. En de liefde is terug. Luister maar, dit zijn de Three Degrees.

0: in de verleden tijd. In dit geval was het Swedish Beast, lieve luisteraars. En get your love back.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: We leven in het land van wind en water. Het zijn de lage landen aan de zee, lieve luisteraars. En tuurlijk, kom je zo tegen, hè? Boudewijn de Groot onder andere met het land van Maas en Waal. Wow. Onder de groene.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.

0: November 1987, Wacko Jacko. Ja.
1: Michael Jackson.
0: Inderdaad, wie anders. Toch, vrienden, The Way You Make Me Feel. Met daarvoor een hele fijne voor achter de keukengordijnen. Vandaag was het Bo de Wennekoot met het Lon van Maas en Waal. Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Met van alles wat lekker is, maar dan wel een grijs muzikaal verleden. En dit is Pussycat.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: kerel. Ik zeg karnemelk.
1: Ja, ja, wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
3: Wacht, het toch nog gezellig.
4: Hello.
5: Yeah. Is dat you?
4: Who is it?
5: Oh, Cornelius.
4: Cornelius.
5: Yeah.
4: Oh, Cornelius.
5: Listen.
4: Bye-bye.
5: Listen.
4: Yeah, man, what's up?
5: I'm in trouble.
4: Yeah.
5: My girl just

We zitten hier geen jaartje naast, als we zeggen. 1976, Hit and Road Jack en Wolfgang Jack. Zelf ook van de partij natuurlijk. Het waren de Stampeders. Lekker. En jou, middel of Den Rocio, uiteraard. Via de bekende lange palen. En digitale kanalen. Och mensen, wat doen we het lekker. De dames Maywood, Alice en Karen.

Wees lekker, hè? Fijn voor het weet dat je zo weer een glaasje Spaanse wijn. Ja, inderdaad, Spanje. Een land van Herco, Santa Esmeralda en Leroy Gomez. En don't let me be misunderstood. Middels trootje, vrienden. Je maakt wat mee, hoor. Ooit van Schiphol gehoord, moet een ramp zijn. Ja, vraag maar aan Peter Koelewijn, KL204 van de ellende man. Don Mercedes heeft een slechte ervaring. Hier is Don Mercedes voor jou met de telefoon.

0: Daar valt tenminste niemand me luister.
1: Middle of the Roadshow. Hans de Knecht.

0: klasse, toch? Het was The Voice. The Voice, ja. Jongen, jongen, Frankie Boy zelf. Let me try again.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dat was dan.
0: Nou en?
1: Toch nog gelukt.
0: Jazeker.
1: Reeds.
0: Hé, hey, was dat Waldo van Dungen niet? Chef van Doeken of zo? Had hij niet iets met Waldo Lala? I'd love to go.

danst de knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

0: plaat overslaat, hè?
1: Nee, nee, nee, nee.
0: Oh, wat zijn ze lekker. Maar oh ja, tenminste dat hoop ik althans. Back met Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Middle of the Road Show. Heerlijk zeg. Oh. En wat een gouden verleden. Ook een verleden van Steve Abbott. En zijn schoolgirl.

platen die in de vaderlandse hitparade hebben gestaan, mensen. Schoolgirl van Stevie Forward was tevens even de laatste in de middag op de roadshow. Voor wat betreft vandaag, maar gelukkig morgen meer. Dezelfde tijd en dezelfde golflengte. En sowieso zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon lekker blijven luisteren. Radio, wat een medium, zeg, heerlijk. Maak er een gelukkige voorzetting van. En wij spreken elkaar morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week 1 dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
4: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
4: Dit is Platenprak met René van Elst.
5: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

0: One Step Beyond van Madness. Ach jawel, we gingen even terug naar 79 vrienden van de show op deze woensdagmiddag alweer. Het is net 1 uur geweest en wij knallen door tot de klok van 2. Dat doen we elke werkdag hier op jouw radiostation. En mijn naam is Van Elst, neem je mee. Hebben we nog wat leuks? Hallo? Hebben we nog wat? Wat zit je te doen?
1: Ik was even aan het lezen.
0: Ach, je was aan het lezen. Hebben we nog wat te doen vandaag?
1: Ja, zeker. We gaan zeker wat doen, want we hebben 3 items.
0: Mooi. Nou, hij is er nog even mee bezig, maar het komt allemaal goed vandaag. Ik ga naar Los Lobos en come on, let's go.

0: The Situation van Yozoo, een echte synthesized klassieker uit 82. En wist je dat die bekende lach in dat nummer eigenlijk per ongeluk ontstond? Alison Moyet lachte spontaan omdat ze de galm op haar microfoon zo gek vond klinken dat het later nog een keertje werd gebruikt en ook in talloze andere nummers gesampled. Het eerste item dan maar.
1: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
0: Vandaag hebben wij Glenn Medeiros met Nothing Gonna Change My Love For You. Een van de bekendste liefdesliedjes uit de jaren 80. Maar waar gaat die eigenlijk over? In de kern is het een belofte. Wat er ook gebeurt, mijn liefde voor jou blijft. De zanger praat tegen iemand van wie hij zielsveel houdt. Hij voelt dat de ander misschien twijfelt. Is dit wel echt? Blijft het wel zo? Daarom stelt hij haar gerust. Hij hoeft niet te weten wat de toekomst brengt. Het leven mag veranderen, de wereld om hem heen ook. Maar zijn gevoel blijft hetzelfde. Hij vraagt ook iets terug. Hij hoopt dat ze haar hart voor hem durft te openen en dat ze hem gewoon vertrouwt. Hij belooft dat hij er altijd zal zijn, in goede en in moeilijke tijden. Zijn liefde is geen bevlieging, het is een keuze voor het leven. Glenn Medeiros was nog maar een tiener toen hij dit nummer zong. En misschien maakt het juist dit zo ontroerend. Het klinkt puur en eerlijk, zonder twijfel en bijbedoelingen. Iedereen wil wel eens horen dat iemand is die altijd van je blijft houden. Precies dat gevoel geeft het lied. Hier is Glenn Medeiros met Nothing Gonna Change My Love For You.

Uh-oh. Ja, ja. Make Me Cry. Roberto Giacchetti en de Scooters. En deze klassieker uit 84 volgde op een grote doorbraak. En wist je dat de band werd ontdekt dankzij de vader van hun drummer? Hij reed de Dolly Dots rond en liet Angela Groothuizen een demo horen. En de band treedt tegenwoordig nog steeds op. Tijd voor Highway. Kitty Kitty Kiss Me. We gaan even terug naar 82.

0: was een van mijn allereerste singles in 1970. Het was een wereldhit. Yellow River en Christy. Tijd voor dit.
1: Vandaag op deze dag overleden. Daarom een terugblik in het programma Platenprak.
0: En vandaag staan we even stil bij het feit dat het precies een jaar geleden is dat de wereld afscheid nam van D'Angelo. Deze invloedrijke zanger, geboren als Michael Archer, overleed op 14 oktober 2025 in New York aan de gevolgen van een altvleesklierkanker. Hij werd slechts 51 jaar oud. D'Angelo gold als een echte grondlegger van de neon soul. En met zijn warme falsetstem en een unieke mix van soul en funk en hip-hop veranderde hij het geluid van de jaren 90. Zijn album Voodoo en de iconische hit Untitled How Does It Feel maakte hem wereldberoemd. Hoewel hij gedurende zijn leven te maken kreeg met de nodige persoonlijke worstelingen en de tijd uit de schijnwerpers verdween, bleef zijn invloed op de muziek enorm. Zijn optredens, zoals hier in Nederland en België, staan bij velen nog in het geheugen gegrift. Hij bracht slechts 3 albums uit, maar die worden tot op de dag van vandaag beschouwd als een absoluut hoogtepunt van de soulmuziek. Wie herinnert hem, de getalenteerde muzikant met die eigenzinnige sound niet? Blijvende stempel heeft hij gedrukt op de muziekgeschiedenis. En wij gaan luisteren naar de hit, untitled How Does It Feel?

Dat is Denise Williams met Let's Hear It From The Boys. En misschien wel leuk om even te vertellen, want het werd in allerijl opgenomen dat de regisseur van de film Footloose een vorig liedje voor de dance niet goed had gevonden. En Denise vloog naar de studio en nam het allemaal op in 20 minuten. En dit is het geluid van Debbie Gibson, Foolish Beat.

0: Het is
1: Doe normaal.
0: Phil Collins was dit. Een enorme hit in 1984. Heb je nog iets klaarstaan?
1: Ja, een verjaardag.
0: Een verjaardag.
2: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
3: Je hoort het hier.
2: Bij René van Elst.
3: In het programma Platenprak.
0: Hij is vandaag jarig, Cliff Richard, en is vandaag 86 jaar geworden. Hij werd geboren in India als Harry Roger Webb en groeide uit tot een icoon in de popgeschiedenis. In 1958 brak hij door met de single Move It, die vaak wordt gezien als de eerste echte Britse rock'n'roll plaat. Samen met zijn begeleidingsband The Shadows domineerde hij de hitlijsten voordat de Beatles populair werden. Cliff Richard is de enige zanger die in vijf opeenvolgende decennia een nummer 1 hit scoorde in Groot-Brittannië. Ook internationaal behaalde hij grote successen. Zo stond zijn hit Congratulations in Nederland op de eerste plaats in de top 40, waar het 14 weken genoteerd stond. Met het nummer We Don't Talk Anymore scoorde hij wereldwijd zijn bestverkochte single, die in Nederland de derde plaats haalde in de hitlijst. De zanger werd in 1995 als eerste rockster ooit geridderd. Inmiddels heeft hij wereldwijd meer dan 250 miljoen platen verkocht. Dat is bijna 70 jaar na zijn debuut en is nog steeds actief. Want dit jaar verscheen zijn verzamelalbum Only Number Ones nog. En wij gaan naar 1958. Toen brak hij door met de single Move It.

0: Het was de enige nummer 1 hit die ze ooit hebben gehad in Amerika. Babe van Styx. Zo, hè. Dan zijn we aan het eind van het programma, vriend.
1: Ja.
0: Morgen zijn we er natuurlijk weer tussen 1 en 2 met het programma Platenprak op de donderdag. Ja, en dat schiet alweer aardig op voor het weekend. En waarmee gaan we besluiten? Nou, Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. We gaan terug naar 1975. Tijd voor een echte discoklassieker. Ik zeg, maak er een mooie woensdag van.
1: Fijne dag.
0: Ja, tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom. Over de A17, A58 en de A4.
4: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een

0: recente single van Carly Rae Jepsen was dit. En Rosie en anderen staan weer voor met My Love.
1: De magische muziekselectie.
0: Vroeg of laat gaan we het allemaal mee te maken met het noodpakket. Harm Wolters zingt erover. Attention.

0: legendarische Golden Earring. Dat was meteen ook de titel. En Harm Wolters is daar weer voor met Noodpakket.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
0: Ik heb het zelfs in het jingle over 7 decennia, dat is wel heel veel. Klopt dat? Ja, misschien klopt dat wel aardig hoor. Ja, gaan we naar, maar eind jaren 60 tot nu. Maar klopt wel. Koos Albers nu. Janet.

Zo, als je blieft niet zeggen, is dat nieuws aan gebeuren, wat denk je dan? En met drones en zo zijn ze elkaar aan bestoken tegenwoordig. En ja, ook cyberaanvallen. Ja, de nieuwe tijd net wat u zegt. Joe Jackson nu. Met Is She Really Going Out With Him? We gaan

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 heb je bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen 5 minuten oponthoud. De A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer helemaal vrij.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Show Me Heaven van The Days of Thunder. Een soundtrack van die film destijds. Dat heet Soundtrack, ja. Ik vroeg me altijd af, is het een trailer? Nee, trailer, dat is een proefje van de film. Kort stukje, maar dit is echt de soundtrack was dat. Ja.

0: freezing.
1: Wat een instinct is dit, hè, Gijs? Zo, Mimi Web en Freezing, hoorde je Guus Meeuwis nu met Geef mij je angst.
2: Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke nootje meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
3: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

George Duke en Rich Out was het. En dat is het ook meteen door de water dus gepast. Want als ik hier dansbaar laat, eerlijk bij zijn. Waar dan sta je voor? Met Love is a Losing Game. Zien je met me mee? Oké, gaan we doen. Leuk, gezellig. Haak even in, hè, als een na laatste in deze Efteling Light episode. Gerard Zeller.

0: coming your way.
1: Het was Coming Your Way. Gerrit Joling wil je net met zien met me mee als laatste vocale. Dit is Danny LaHarl. En Two Hearts, een nieuwe single. Ik spreek je de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van de regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.
4: Goedemiddag, Rotterdam, Radio Amerika.
5: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
6: Listening to the best music you'll find anywhere.
7: Op woensdag.
8: Zet voor mij ook even een plaat.

0: zomer leek me niet voorbij te kunnen, maar zou het dan nu toch echt herfst gaan worden?
1: Oh, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En ik hoor je denken, nou Rob, wat een dramatische opening, was dat nou nodig? Nou, niet echt. We zitten natuurlijk in de herfst, laten we eerlijk zijn. Alleen het weer was nog zo goed. Daar komt dan nu een beetje verandering in. Maar bedenk goed, over een week of 12 hebben we de winterjas aan. Ja, dan is het winter. Kun je toch bijna niet voorstellen? Afijn, het is woensdag. Woensdag 14 oktober. En je weet wat dat betekent. Een heel uur classics gaan jouw kant op komen. En ik ga ze voor je uitzenden. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? Zometeen twee vinyltracks in de verrukkelijke vinylverrassing. En ja, dat zijn ook weer twee klassiekertjes uit de jaren 80. Uiteraard straks ook, en daar moet je nog heel even op wachten, een fantastisch broodje aapverhaal. Niet waar gebeurt. En je krijgt er ook niets van in je maag. Maar leuke verhaaltjes zijn het wel. En ik draai af en toe een hitje voor je. Ik zeg, wees welkom. Dit is Rob op woensdag. Ik wens je heel veel plezier.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag weer twee singeltjes voor je draaien, dus het is zeker hoogste tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Zometeen een nummer dat eigenlijk een cover is van een lied dat al in 1948 werd uitgebracht en in 1949 een hit zou worden voor een aantal artiesten tegelijk. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig, maar het is echt waar. De eerste artiest die het op single uitbracht, buiten de film, want daar komt het uit, was Vera Lynn. Nou ja, dan hebben we het toch wel bijna over de prehistorie. In 1980 kwam er een versie uit die je zometeen gaat horen. The Night People and Again komen er zometeen aan. Maar eerst een liedje uit 1983 van een Engelse band die vooral in de eerste helft van de 80's een flink aantal hitjes scoorde. Het middelpunt van de band werd gevormd door een nogal excentrieke zanger waarvan wij dachten dat het een meisje was. Maar goed, dat bleek niet zo te zijn. Zijn naam is Boy George. Hij is naast zanger tegenwoordig ook DJ. De band bracht in totaal 9 albums uit en bijna 20 singeltjes. Dit is de derde track die werd uitgebracht en haalde ten nauwe nood een top 10 notering in de top 40 en werd nummer 9. Dit is The Culture Club en The Church of the Poison Mind.

Die is grijs, die klinkt slecht. Dit is serieus de allereerste keer dat ik heb overwogen om een vinyltrack niet helemaal uit te laten draaien. Ik heb het wel gedaan, maar ik beloof je één ding, er gaat gelijk een sticker op. Deze ga ik echt nooit meer voor je draaien. Dat is bij deze beloofd. Rob op woensdag, fijn dat je erbij bent. Ik heb een track voor je uit het begin van deze eeuw.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.
2: Het allerbeste uit 50 jaar popmuziek, classics en hits. Radio Amerika.
3: Radio is not dead. It's still very much alive.
4: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
5: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
6: And now, a word from our sponsor.
7: The Bell!

ben elke keer weer aangenaam verrast als ik deze track hoor. Hij klinkt oud, alsof het een soulplaat is uit de jaren 60, maar laat je niet in de luren liggen. Hij werd dit jaar uitgebracht op 9 januari. Steven Sanchez en Sweet Love. We gaan eens kijken naar de historische nieuwsfeitjes van 14 januari en we beginnen in 1966. Toen D66 zou worden opgericht, een politieke partij, en dat was onder leiding van Hans van Mierlo. Op 14 oktober 1980 zou U2 zijn allereerste optreden op het vasteland van Europa geven. Dat was in Nederland. Wij hadden de première, want het was in de KRO-studio in Hilversum. In Ruinerwold in Drenthe vindt de politie in 2019 een gezin dat 9 jaar in een afgesloten ruimte van een boerderij heeft geleefd.

ging om een vader en 5 kinderen die daar zaten te wachten op het einde der tijden. En zo zie je maar weer dat godsdienstwaanzin ook in Nederland voorkomt. Je zou denken en hopen van niet, maar helaas. 2 jaar later, op 14 oktober 2021, zou documentairemaakster Jessica Villerius de Gouden Televisiering winnen met de documentaire serie De Kinderen van Ruiner Wolds. En zo zie je maar weer dat de een zijn dood is de ander zijn brood. Het gaat hier bijna op. Paul Witteman, Margriet Eshuis en Frank Evenblij zijn vandaag jarig. Ben jij vandaag ook jarig? Ik wens je een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd. En je mag van mij alle gebak opeten. Leef je uit. The

Deze is al wel uit de jaren 60. Smokey Robinson and the Miracles en The Tears of a Clown. En wij zien Smokey Robinson vooral als zanger. Maar deze man was toch echt meer dan dat. Hij was namelijk ook producent. En niet van de kleinste namen. Onder andere Mary Wells, Marvin Gaye, The Temptations, The Supremes. Nou ja, dat zijn toch geen kleintjes. Daarnaast was hij ook nog vice president van Motown. Ja, de Amerikanen zijn gek op titels, ik weet het. En hij leeft nog steeds. Werd geboren in 1940. Is inmiddels 86 jaar oud.

0: kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Ons wekelijkse broodje aapverhaal. En ik herhaal het nog maar een keer. Broodje aapverhalen zijn niet waar gebeurd. Doe het vooral niet na. En ik weet wel, nadoen is makkelijk, kost wat minder energie. Maar het loopt niet altijd goed af. En tegenwoordig hebben we natuurlijk AI. Je voert een prompt in. Je krijgt een antwoord. Nou ja, ook dat is eigenlijk gekopieerd. Want aan de achterkant is dat systeem natuurlijk gevoed met allerlei informatie. En wie zegt dat het de juiste informatie was? Dus nogmaals, doe het niet na. Doe je het toch? Nou ja, dan moet je zelf op de blaren zitten. Boontje komt om zijn loodje. Net als deze jongeman. Een jongeman heeft wat moeite met taal en daarom leent hij een boekje over het schrijven van sollicitatiebrieven. En schrijft daaruit een voorbeeldbrief over. Die stuurt hij naar het bedrijf waar hij aan de slag wil. Maar pas dan ziet hij dat onder de voorbeeldbrief staat: verbeter deze brief door alle 30 fouten eruit te halen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Uit de tijd dat Nederland geplaagd werd door ernstige jeugdwerkloosheid, begin jaren 80, de Jansen Bagge Band en Solliciteren. Het origineel natuurlijk van de Spencer Davis Group. Jimmy Some Lovin', dat had je vast al gehoord. En een leuk weetje is dat de Jansen Bagge Band uit Susteren komt en ooit zijn begonnen als dweilorkest voor het carnaval. Zo zie je maar weer. Volgende

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.

Show. Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam, de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.
0: Radio Amerika.
3: Wij weten waarom jij luistert.
0: Omdat wij weten wat jij wilt.
3: Dit is Radio Amerika.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pech.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Bruh. Dit was goed.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Mario Band. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere Zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het Zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Arjo ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.